Goedemiddag, luisteraars. Vandaag is het vrijdag de 5e juni. Het getijd gaat vlucht, heel vlucht. En dus bent weer afgesteld op Radio 3ZZZ op 92.3 FM. En u luistert naar Ron Nolte. En dat heette, dat plaatje, dat heette Als sterren aan de hemel zijn. En dat is begonnen met Frans Bauer. En dan gaan we nu door. En dan gaan we nu gewoon door met Bessé Memucho.

En dat werd gezongen door Danny Christian. En dan gaan we nu door met Mooi Volendam. Gezongen door Stampvast.

En dan gaan we nu maar eens eventjes naar het weer kijken. Vandaag wordt het zo'n 15 graden en regen. Het gaat opklaren op zaterdag, dan wordt het 17 graden. Zondag weer wat regen, 10 tot 18 graden. En als we naar Nederland gaan, dan is het een beetje warmer, niet veel. Vandaag wordt het 18 graden. Morgen zaterdag wordt het 12 tot 19 graden. Zondag 13 tot 20. En allemaal met regen. En de koers is, als u naar Nederland gaat, ongeveer 60 centen voor uw dollar. En dan gaat nu Benny Nijman zingen. Je moet niet bang zijn voor het leven.

hebben duizend klachten, want van jagen word je ziek. Er is maar weinig tijd, dus leef nu kort maar krachtig.

En we hebben weer wat nieuws in de Hollandse gemeenschap. Op die 16 juni in de Abel Tasman Club, dan hebben ze nou een community morning tea. Voor pensioners en concession cardholders, dat kost niets. En $5 voor andere mensen. En dat allemaal includes Dutch snacks, sandwiches, koffie en thee. En als je er een zou willen, dan kunt u Lisse bellen op 0429-800-057. Of Sir Michael op 0419-549-376. Ja, dat is 0419-549-376. Zo, ik ga wel erheen om eens te kijken wat dat allemaal is. En dan gaan we nu door met wat muziek. En deze heet Hoor je het ruisen der golven? En dat gezongen door de Sunstreams.

Ja, dat was alleen maar ongeveer 3 minuten. Nou, we zitten halfwege door het programma. Ik luister naar Ronald hier op Radio 3ZZZ 92.3 FM. En we gaan door nu met een ander nummertje. Dat heet Op rode rozen vallen tranen.

Nou, de German Speaking Society heeft een event op de 20e juni in Jones Street, Lilydale. En dat is Black and White, noemen ze dat. En de artist is PJ. En we moeten eigen glazen en eten en al die dingen meer meenemen, want er is geen keuken meer. Een beetje achteruit gegaan, een voortje dat leeft me. Zo is het nou, en dan gaan we nu wel door met het volgende liedje, en dat heet Roots in the Rose, en dat gezongen door Tai Tai.

De Dutch Courier die leest u met plezier. Dit is uw krant voor al uw lokale en Nederlands nieuws. Lees niet mee, maar word abonnee. Voor meer informatie ring Carola op 0437 757 393 of online www.dutchcourier.com. En na deze woorden gaan we nu door met de sneeuwwitte vredesduif. In het Engels On the Wings of a Dove. Maar dat wordt gezongen door Marianne Weber.

Bereid die donderdag hebben naar de Bintang restaurant met Tempo Dulo. Dat begint om 12 uur. En u moet gewoon bij Ellie boeken. En het nummer daarvan is... En als u erin wilt, dan moet u Ellie opbellen op 0431-071-188. En ze hebben ook een filmlunch, het Abel Tasman Club. Dat is op zondag, de 21ste juni. En dan ze hebben een film. Dus een film ook zo. En dat is op Abel Tasman 60, Rostown Road, Carnegie. En dan moeten we ook Ellie voor opbellen. En dan gaan we nu naar Corrie Koning luisteren. En die zingt Jij hebt me bedrogen.

Ja, mensen, het is weer tijd om afscheid te nemen. Ik hoop dat het gezellig heeft gevonden. Nou, op maandag kan Hans het niet maken. En dan gaat Jonathan voor hem invullen. Volgende week vrijdag is Jonathan er ook. En dan de maandag daarna is dat geloof ik weer Ina. So please stay tuned for the Greek program. En natuurlijk alle zieken hartelijk spoedig beterschap. En ik zie je in de Fortnite.